0: meestal voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6:30, 7 uur, 7:30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
11: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
10: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
11: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
18: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
19: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
10: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
24: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruikmaken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke

0: De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
1: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
4: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
5: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten.

0: contacten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
11: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
10: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
11: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
10: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
11: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
10: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
11: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
10: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
11: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Stad Versluis een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
12: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
10: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
12: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
10: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
12: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
10: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
12: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
10: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
14: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
15: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
16: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
17: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, Wat is daar het verhaal achter?
0: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek legt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
10: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
0: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
10: Wanneer wordt het opgevoerd?
0: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
10: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
10: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxim Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
22: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
23: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
10: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Hina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
3: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
9: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
10: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
11: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
13: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
12: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
13: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
19: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
12: Waar bijvoorbeeld?
19: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
12: En dat willen jullie oplossen?
19: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
12: Wat is de verdere timing daarvoor?
19: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
12: Dat is al vrij snel.
19: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
20: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
12: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
20: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
12: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
20: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
12: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
20: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
12: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
20: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
21: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
22: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
3: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
24: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
12: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
24: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
12: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
24: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
12: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
24: Goh, we staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
12: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
24: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
21: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
6: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
12: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
6: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
12: Wanneer wordt het opgevoerd?
6: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
12: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
6: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers, bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie, hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
12: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
6: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
6: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
8: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
9: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
10: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
5: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een

0: elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
4: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
5: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
7: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan

0: meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
1: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
4: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
5: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
6: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
14: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
12: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
15: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
16: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
17: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
1: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
1: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
1: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Dörja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
21: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
21: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
21: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
21: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
8: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
22: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
22: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
4: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
19: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
23: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is dus een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
14: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Filip Monsenweijer.
28: Ik ben Nicole Vijveren en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
1: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
6: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
9: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcel Oostende.
10: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
11: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
12: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
12: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
12: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
12: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
12: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
11: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
14: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
15: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
16: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek legt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
16: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
16: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
16: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
16: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
12: nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Björn Anseeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
22: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
22: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
12: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurzaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
23: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
8: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
3: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
4: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
18: Want met Freddy Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
11: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
24: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
24: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met het economisch huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
26: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
25: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
27: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
28: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
28: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
28: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
28: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
28: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan?
1: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
1: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
5: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
7: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
8: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
9: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft.

0: zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen en die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versluis.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
4: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
4: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
6: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
8: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
16: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
17: We zitten nog stenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
18: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
19: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
19: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geiselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
7: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
25: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
26: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
26: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
26: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
26: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
26: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloon.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
7: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeyn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
11: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
12: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
13: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
14: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
15: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
15: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
16: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
17: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
19: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
19: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
19: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
7: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder.
24: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
11: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
11: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten.
1: De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
14: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
10: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
12: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
13: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
17: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
17: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
17: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
17: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn.
3: om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
23: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
23: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
23: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
23: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en...

0: waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door twee voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
6: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
7: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
8: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd, Siberen Tailleux.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die

0: studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
11: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
12: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
13: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
13: Ja, de verenigingen die eigenlijk onder activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenis.
4: gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
16: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
16: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
4: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
5: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
8: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
8: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
11: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
11: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
11: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
11: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
11: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
15: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
14: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
16: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
17: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
17: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
17: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
7: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
17: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
17: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
22: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
23: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
24: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Maar als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
16: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
16: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, dat zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
16: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
16: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
16: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
25: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 keer een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
25: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Nieuws en info.
5: Hier zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Noordzee, dagklapper.
12: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
8: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
11: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
22: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
23: Het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
24: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
13: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
11: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
22: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud Klooster City die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
22: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
16: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
17: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
19: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
21: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
21: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
21: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
21: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
21: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
10: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
10: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
10: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
10: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
10: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
20: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet. Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
11: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
13: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
11: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
26: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
27: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
28: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Metarelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen.

0: vragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wil heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met...

0: 23 augustus en groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Aan de kust,
5: thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
8: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
8: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze Oostende Museum. Ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. We zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
10: Wel, het is eigenlijk zo dat we op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
11: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
12: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
13: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
13: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
13: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee. Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
18: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
20: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
21: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
22: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
13: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Nieuws en info aan de kust.
25: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
26: Noordzee Regionieuws.
2: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
12: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
28: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
6: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
13: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
13: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
13: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
13: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
26: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
17: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
13: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
17: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
13: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
17: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
13: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
17: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
13: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
17: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee-regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
7: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
8: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
9: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
11: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
11: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
9: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
14: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
8: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
20: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
4: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
20: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
24: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
25: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
26: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
23: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
2: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
2: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
2: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
2: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
2: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzijd, dagklapper.
4: 21 juli, nationale feestdag. En in Oostende wordt de nationale feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Laten we zeggen dat we zeer

0: Dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laat ons zijn dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen, qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
6: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
10: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
10: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
10: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking

0: Dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest Sinte overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht. Niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst. De spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis. En eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
10: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
11: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
12: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
14: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
14: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
6: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
8: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
8: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
9: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
9: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
9: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
9: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
5: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
4: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
5: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
5: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
4: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
5: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
4: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
5: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
7: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
8: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
9: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
11: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
11: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
11: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
11: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
11: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
18: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
19: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
20: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
20: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
20: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
20: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
20: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Poret.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
25: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
25: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
26: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
27: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
4: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
4: 21 juli, nationale feestdag. En in Oostende wordt de nationale feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
11: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
12: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, hem 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
13: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
14: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
14: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
14: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
14: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
14: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jos Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
19: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
20: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij max

0: hebben. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen en die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt te bezitten.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antzeeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6:30, 7 uur, 7:30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden

0: klein. Ja, want het zorgde voor heel veel angst. Het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis. En eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij. Maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
4: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
5: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38.
10: Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
17: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
17: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
17: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
17: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
10: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
10: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Nieuws en info, Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
20: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
19: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
21: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school, en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad, en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
17: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
21: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
23: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
24: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
25: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geiselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
10: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
17: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
17: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
17: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
17: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
27: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
28: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
29: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
0: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
17: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
0: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
17: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
0: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
17: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
0: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
17: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
0: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
17: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
7: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
10: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
11: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
12: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
13: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
13: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
13: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
13: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
13: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
9: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
13: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
14: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
15: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
16: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
22: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
23: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
24: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
9: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
9: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
9: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
9: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
26: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
27: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
9: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
27: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
9: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
27: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
9: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
27: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
9: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
27: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
6: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
11: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
12: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn

0: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
1: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
1: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
1: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
0: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
1: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
0: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes.

0: en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
0: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: 21 juli, Nationale Feestdag en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
6: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
6: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
9: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
10: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
11: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
12: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
13: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
13: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
13: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
20: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
22: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
23: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
24: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
25: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
13: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
25: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Pollet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
4: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
6: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
15: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
15: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
15: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
7: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
15: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
15: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
12: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
14: Dit is Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
12: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
17: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
18: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
18: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
18: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
18: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
18: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
19: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
18: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
2: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
21: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
19: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
9: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
19: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024... Vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
19: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
4: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
5: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
19: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
7: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
7: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
12: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren.
4: jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
9: 21 juli, nationale feestdag. En in Oostende wordt de nationale feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het

0: keuze voor deze zaak?
1: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
1: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
1: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
0: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
1: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
4: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
5: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
6: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
4: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En

0: theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
0: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
0: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
10: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
11: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
12: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
14: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
19: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
19: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
19: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
19: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
20: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
22: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
23: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
24: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
25: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
25: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
5: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
4: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
5: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
5: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
4: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
5: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
4: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
5: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
9: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
10: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
11: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
12: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
12: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
12: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
12: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
19: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
20: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
21: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
22: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
22: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
22: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
22: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
22: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monsenweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
3: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
3: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
4: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
5: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
6: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
9: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
10: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kurzaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
11: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
12: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
13: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
14: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
15: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
15: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
15: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
15: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
15: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jos Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van

0: Aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, dat zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van

0: 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd, Siberen Tailleu.
4: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
7: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
8: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
9: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurzaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
16: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
19: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
20: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
4: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
21: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Charlotte Verkeijen.
25: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
26: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024... Vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
21: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
7: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
8: In Middelkerken investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
9: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag aan de kust een mix van wolken en zon bij maxima tot 23 graden. Er staat een matige noordenwind. De standwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 1. Morgen woensdag eerst wolken en zelfs kans op wat gemiezer.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
10: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
10: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
10: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
10: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
10: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
21: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
5: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt
2: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
14: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
14: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
14: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
14: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
13: Noordzee Regionieuws.
21: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
21: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
25: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
27: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder.
27: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
21: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Hulse Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
4: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
4: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
4: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
4: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
4: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
4: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Brede voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxim Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
18: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
19: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
20: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
20: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door twee voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
0: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
3: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
10: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
10: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
10: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
10: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98

0: Dus je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De Wijk Cinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiel.

0: Skills optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
9: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
11: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
5: En je hebt ook een eigen winkel?
11: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
5: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
11: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
5: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
11: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
5: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
11: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
11: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
18: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
19: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
20: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
21: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
22: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
21: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
22: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
21: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
22: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
21: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
22: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
5: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
25: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
21: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
25: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
26: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
27: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
28: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
6: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
21: Waar bijvoorbeeld?
6: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
21: En dat willen jullie oplossen?
6: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
21: Wat is de verdere timing daarvoor?
6: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
21: Dat is al vrij snel.
6: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van de grote posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
21: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
21: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
21: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
21: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Oostendse regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
5: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
5: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
5: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
5: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
5: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
7: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
8: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
9: We zijn ontwikkeld tevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
10: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
11: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
12: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
18: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
19: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
20: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
18: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
21: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
21: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
21: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
21: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
21: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
21: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
11: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
7: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
4: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
7: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
8: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij.

0: wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
2: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier...
2: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
2: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
2: Goh, we staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
2: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
8: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
11: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n
0: omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verlenen, dat is buitengewoon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
3: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
7: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
8: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
9: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
11: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld, ja, kinderen kennen dat niet, hè. Ga misschien naar een zoo, maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
11: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad, en het is ook uniek, hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet, nergens. Het is eigenlijk een, ja, het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid, een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn, zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
18: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
11: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
18: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door twee voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijkheden en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
15: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
11: Waar bijvoorbeeld?
15: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
11: En dat willen jullie oplossen?
15: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
11: Wat is de verdere timing daarvoor?
15: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
11: Dat is al vrij snel.
15: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst, in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
20: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
21: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
22: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
3: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
11: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
3: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
11: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
3: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
11: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
3: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
11: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
3: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
27: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
4: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
7: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
11: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
11: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van de appartementen weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
11: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
11: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenda Groe.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. In de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
8: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van €131 miljoen naar €96 miljoen. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als de Polisfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
10: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
11: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
12: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. leuke terrasjes op bijzondere plekken. Je moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herselen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
18: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
19: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
19: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
19: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
19: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier.
7: Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
21: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school, en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad, en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
21: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
23: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er

0: event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
1: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
12: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba plein.

0: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
1: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
6: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
6: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
6: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Runnewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
6: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
6: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
11: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
11: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wil heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
12: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
11: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
12: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
11: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
12: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
11: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles zijn wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
4: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
5: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
6: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
6: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
6: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
6: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
6: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
6: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
5: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
10: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
13: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
14: Dat klopt natuurlijk, hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen, laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
15: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
16: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
16: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxim Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
17: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
19: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
21: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
22: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
26: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
10: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
26: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
10: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
26: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
10: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
26: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
10: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
26: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
5: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
6: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen voor vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
8: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
2: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
3: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
3: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
3: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
3: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
3: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
3: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die

0: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
1: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
5: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
6: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
2: Noordzee regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het

0: droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de nationale feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geiselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
9: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
10: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
11: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
12: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
12: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
12: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
12: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
12: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
15: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
15: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
15: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
7: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
15: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
15: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: 21 juli, Nationale Feestdag en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Cursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
17: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
17: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
17: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
17: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
17: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
19: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
11: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
21: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
21: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
21: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
21: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
21: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
21: Dank je wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
11: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
24: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
25: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
26: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
11: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
2: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
2: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
2: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
2: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
2: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
21: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
21: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
21: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
21: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
21: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
17: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: 21 juli, nationale feestdag. En in Oostende wordt de nationale feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en De Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd, Siberen Taille.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervarke, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
17: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
18: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
19: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
9: En je hebt ook een eigen winkel?
19: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
9: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
19: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
9: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
19: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
9: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
19: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
19: Dankjewel.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
9: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door twee

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
2: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
4: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
5: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
7: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
8: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem, persoonlijk met hem ook.

0: Een paar keer samen zitten, dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
1: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft, niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
6: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
6: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
9: Ik ben David Nassus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
11: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
12: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
12: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
12: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
12: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
6: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
7: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
8: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geeselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
11: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
11: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
11: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
11: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
11: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
9: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en Staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
18: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
19: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
13: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
13: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
13: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
13: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
13: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
9: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
9: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroom-winkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
4: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
5: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
6: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
9: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van I.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat, burgemeester Romina van Horen. Herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
11: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
11: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Regionieuws.
9: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
15: 21 juli, Nationale Feestdag. En in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
13: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
17: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
18: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
19: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
25: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
25: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
25: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
25: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
25: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
1: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
21: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
22: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
23: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
26: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
26: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wil heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om er al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
26: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
26: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
26: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
9: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Vanny.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. In de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
8: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van €131 miljoen naar €96 miljoen. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
9: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
2: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.

0: Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen

0: Onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info.
4: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: 21 juli, nationale feestdag. En in Oostende wordt de nationale feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
12: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
13: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
14: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
15: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
16: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Jook Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
22: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
24: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
25: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
0: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
0: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
0: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
0: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
0: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
7: Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
16: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
11: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
12: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
13: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
14: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. In de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
14: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
14: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
14: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
14: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
10: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
10: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
22: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxim Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versleus.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
28: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
10: En je hebt ook een eigen winkel?
28: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
10: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
28: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt. Het Economisch Huis in Toerisme Oostende zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
10: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
28: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
10: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
28: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
28: Dank je wel. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, gele keten en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, augmented reality ook. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
6: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
20: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
23: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
24: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
25: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
25: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regionieuws.
14: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
22: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met het economisch huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
19: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
26: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
29: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
29: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
29: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
29: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
29: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
7: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
7: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
7: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
7: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
7: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
4: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
5: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
6: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Maar laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen, qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
8: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard, weer zijn naam de boulevard.

0: kan ik luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: 21 juli, Nationale Feestdag, en in Oostende wordt de Nationale Feestdag gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Om 11 uur is er vuurwerk op het Groot Strand en dat allemaal ter hoogte van het Kursaal Oostende. In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Paul Michiels optreden. En de Nationale Feestdag brengt vandaag een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijkheden en steengoede muziek op het Paansteelveld. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne Nationale Feestdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
4: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar.

0: aktiv binnen Handelsbund. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
4: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
5: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
6: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
11: We zitten nog steeds in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
15: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen woensdag eerst veel wolken en hier en daar wat gemiezer. Nadien is het droog en wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust morgen liggen rond de 22 graden bij een matige noordwestenwind. Het is hoogwater vanavond om 20 over 7 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
16: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
22: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
16: Waar bijvoorbeeld?
22: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
16: En dat willen jullie oplossen?
22: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
16: Wat is de verdere timing daarvoor?
22: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
16: Dat is al vrij snel.
22: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
23: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
6: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
23: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in Te Gaan.
25: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
26: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
27: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
16: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
16: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
16: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
16: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
23: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Noordzee Regionieuws.
23: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
23: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
29: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
16: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
29: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
16: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
29: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
16: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
29: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
16: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
29: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
16: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
16: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
2: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
16: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
2: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
16: Wanneer wordt het opgevoerd?
2: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
16: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
2: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
16: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
2: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
16: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
12: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
15: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus dus een grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
4: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logo's, wat is dat? Leg ik eruit. En ja, ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
17: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
18: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
18: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
18: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
18: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
18: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
18: Dank je wel.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaree.
22: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
7: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
8: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
9: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
16: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
21: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden, hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
16: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
21: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
16: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
21: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
16: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
21: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
10: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
16: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
10: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
10: Noordzee Regio Nieuws.
7: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
17: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan 3e geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
23: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
2: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
5: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
16: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
16: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
16: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
16: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
11: Nieuws en info aan de kust.
25: Nieuws en info.
24: Radio Noordzee.
25: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
12: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
12: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival
7: wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
27: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
16: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
27: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
16: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
27: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
16: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
27: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
16: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
27: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
25: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
7: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
28: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
16: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
28: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
16: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
28: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
16: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
28: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
16: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
28: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
3: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
8: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad.

0: De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
1: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking

0: met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
3: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
4: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
5: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de nationale feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geeselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
12: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
13: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
14: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
15: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
15: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
20: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
20: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
20: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
20: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
20: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergaat. gelaten is.
2: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
4: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
22: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
22: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
22: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
22: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
22: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
5: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
6: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee. En een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
9: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
11: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. In de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 of 8:00 via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
12: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dank je wel. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
14: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
15: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
17: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
4: zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
19: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
9: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
10: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
20: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
20: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
20: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
20: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
20: Dat klopt. Dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten. Dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Jook Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
21: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
9: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
6: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
22: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
22: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
22: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
22: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery.
22: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28.

0: plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieftmeisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieftmeisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
5: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
7: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
8: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: het Stadsmuseum van Oostende en de

0: Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is.
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
11: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
11: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school, en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad, en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
11: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
13: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
14: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
15: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
16: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
17: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
11: Waar bijvoorbeeld?
17: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
11: En dat willen jullie oplossen?
17: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
11: Wat is de verdere timing daarvoor?
17: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
11: Dat is al vrij snel.
17: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
22: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
24: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
25: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
26: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
27: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
11: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
27: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
11: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
27: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
11: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
27: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
11: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
27: Dat klopt. Dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten. Dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
22: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
18: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
1: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
11: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
1: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
11: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
1: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
11: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
1: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
11: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
22: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
22: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
16: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
22: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
8: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
9: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
11: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
25: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
11: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
25: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
11: Wanneer wordt het opgevoerd?
25: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
11: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
25: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
11: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
25: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
22: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
22: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
22: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
22: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
22: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
22: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
22: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
5: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
6: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
7: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd, Siberen Tailleux.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
17: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
18: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè. Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
9: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
9: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
9: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
9: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
19: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
9: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
19: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
9: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
19: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
9: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
19: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
9: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
19: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
4: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
5: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
6: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen voor vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventueel

0: Boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
1: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
5: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
6: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geiselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat is zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
16: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
17: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
18: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetouren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
19: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
19: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleux.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
4: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak er ook voor.
5: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
6: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
9: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloon.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, dat zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
10: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
11: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
12: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
13: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
14: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
14: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
14: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
14: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
14: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
14: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
17: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
19: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
20: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
21: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
21: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
21: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
21: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
8: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
22: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
22: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
13: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
20: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
28: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
28: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
28: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
28: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
28: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
6: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
7: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de

0: plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd, Siberen Tailleux.
1: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in

0: samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. We zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
3: Wel, het is eigenlijk zo dat we op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
4: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
5: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
5: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
5: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
5: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
5: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
5: Dankjewel.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
8: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
10: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
11: Wel, het is omdat het
7: gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant. In de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
11: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
3: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
12: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
3: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in openlucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
5: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
5: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
5: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
5: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
5: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperiaal. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
11: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
12: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
13: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
14: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
14: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
14: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen, qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement u weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
14: Goh, wij staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
17: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
18: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
19: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
20: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
20: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
20: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
20: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
20: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
3: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
8: En je hebt ook een eigen winkel?
3: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
8: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
3: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
8: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
3: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
8: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
3: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
3: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Irma van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
4: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
5: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
6: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
7: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
10: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
11: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door 2 voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op 2 plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerken vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
18: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
18: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
18: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
18: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Van nog een keer, Pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
20: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
21: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
11: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
3: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
10: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
3: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
10: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
3: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
10: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
3: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
10: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
3: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Amsteeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
20: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
25: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
1: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
10: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
1: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
10: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
1: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
10: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
1: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
10: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
11: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen.

0: nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Tailleu.
2: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
4: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
5: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Koninklijke Oostendse Heem en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival, wijkpartners en jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerke gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerke. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. De haven van Oostende wordt voortaan geleid door twee voorzitters. Dat is een gevolg van het ontslag van Charlotte Verkeijn als voorzitter. Gemeenteraadsleden Steven Nagels van N-VA en Stefanie Monsaert van Vooruit zijn voorlopig samen duo-voorzitter van de haven. Op twee plaatsen in de regio worden vanavond vuurwerken georganiseerd. Die zijn niet afgelast door het droge weer. Zowel in Oostende als Middelkerke vinden de vuurwerken voor de Nationale Feestdag wel plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
11: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
12: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
13: De Oostende is een unieke, en wij Oostende zijn niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na het verlies van een groot deel van de subsidies wil de luchthaven van Oostende-Brugge inzetten op het maximaal behoud van de tewerkstelling. Dat laat de luchthaven weten. De subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende dalen van 131 miljoen euro naar 96 miljoen euro. Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de propere strandlopers. In de maand augustus zal er in Oudenburg opnieuw geblokt kunnen worden. Schepen voor jeugd Siberen Taille.
14: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Midden augustus zal het festival Summer Bloom opnieuw naar Oostende komen. Op Duin en Zee staat dan alles in het teken van body, mind en soul. Er zijn meer dan 100 workshops, ceremonies en belevingen. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
15: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
5: Waar bijvoorbeeld?
15: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
5: En dat willen jullie oplossen?
15: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
5: Wat is de verdere timing daarvoor?
15: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
5: Dat is al vrij snel.
15: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden de voorbije jaren steeds meer PV's geschreven voor het parkeren op de Oosteroever in Oostende. 53 in 2024, vorig jaar 98 en dit jaar tot mei al 38. Meer parkeerplaatsen komen er voorlopig niet. Ook rond het overnachten in mobile homes stelt zich volgens de Oostendse politie geen probleem. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Vanaf 19 augustus worden in 6 buurten in Oostende films in open lucht vertoond. De wijkcinema in samenwerking met het filmfestival Wijkpartners en Jeugdhuizen wil mensen samenbrengen en de leefbaarheid in de buurten verhogen. Middelkerken gaat op zoek naar nieuwe concessionarissen voor de eindejaarsactiviteiten van Magisch Middelkerken. In het Normandpark zoekt men bijvoorbeeld uitbaters voor chalets en de Almhut. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier...
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
5: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
6: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
6: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
6: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
6: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers, bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie, hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
6: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
9: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
10: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
17: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
17: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
24: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
24: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
24: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
24: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
5: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
24: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
24: Dankjewel.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
26: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
27: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
28: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
29: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
29: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
29: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
5: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
29: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
8: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
8: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
12: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
13: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
3: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
19: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
19: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
19: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
19: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
19: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
14: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
15: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
15: Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
14: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
21: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
21: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
21: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
7: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
21: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
21: absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
14: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
22: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
23: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
24: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosteroever.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
14: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
25: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
14: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
25: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
14: Wanneer wordt het opgevoerd?
25: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
14: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
25: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren.

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
2: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
8: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
9: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
10: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
6: En je hebt ook een eigen winkel?
10: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Kapellenstraat.
6: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
10: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
6: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
10: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
6: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
10: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige

0: restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
12: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
13: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
14: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
15: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
12: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
12: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
8: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
21: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
10: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
21: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
10: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
21: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
10: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
21: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
10: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
21: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
22: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
23: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
24: Ik kwam als 15, 16-jarige naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
25: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
10: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
25: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
10: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
25: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
10: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
25: Goh, we staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
10: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
25: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
10: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
13: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
26: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
27: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
28: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
10: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
28: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
10: Wanneer wordt het opgevoerd?
28: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
10: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
28: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
10: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
28: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
10: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
10: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
17: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
10: En je hebt ook een eigen winkel?
17: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
10: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
17: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
10: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
17: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
10: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
17: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
17: Dank je wel.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
10: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders.
4: 10 van de reddingen gebeurde in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden. Aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
18: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
19: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
20: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
21: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
10: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
23: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
23: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
4: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
20: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
14: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
15: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven. Omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden. bieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
17: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
17: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
17: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
17: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
17: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
25: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
27: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel. Maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
29: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
30: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
31: Al is het dan hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
0: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
10: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
10: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
10: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
10: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
18: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
10: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
18: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
10: Wanneer wordt het opgevoerd?
18: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
10: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
18: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten. opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
10: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
18: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 derde

0: We willen aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
4: Ja, je komt een gloednieuw lage zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Brede kan komen.
5: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
6: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
7: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
7: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
7: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
7: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
7: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte daguitstap. Hè. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben

0: iets uniek te bieden, hè? Die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè? Moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen, hè? Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
4: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
12: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
13: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
14: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
17: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
17: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
17: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
17: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
17: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
23: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
24: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
25: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
4: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
25: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
25: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
25: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
25: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
16: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
7: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier...
7: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
7: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
0: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
7: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
7: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
8: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
15: Wel, we gaan